Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Een raceauto week daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de beter hand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS-dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5 uur 's ochtends, en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïense president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.

Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Een raceauto week daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de betere hand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS Dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5 uur 's ochtends, en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïense president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Een raceauto week daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de beter hand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS Dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5 uur 's ochtends, en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïense president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: DHT-AB. Bij een verkeersongeval in Oekenen bij Roeselare zijn zaterdagavond 3 personen gewond geraakt. 2 voertuigen zijn zwaar beschadigd, een derde deelde in de brokken. Het was rond 11:15 dat een meisje uit Moorsleden vanuit de Ypersweg de Sint-Eloys-Winkelsestraat wou dwarsen of oprijden. Maar ze merkte daarbij niet of te laat op dat vanuit het centrum van Oekenen een bestelwagen naderde. De bestelwagen greep de auto van het meisje vol in de linkerflank en vloog zelf aan de linkerkant van de weg op de oprit van een woning. Uiteindelijk zouden ze slechts lichte verwondingen hebben opgelopen. De auto's zijn wel rijp voor de schroothoop. In het centrum van Brugge is een toerist zaterdag voormiddag zomaar aangevallen met een vuistslag. Alles gebeurde onder de ogen van een stadsgids en enkele andere toeristen. Het incident speelde zich af rond 11:15. Plots zag de stadsgids iemand op de Aziatische toerist afstormen. Niet veel later kwamen 2 combi's ter plaatse. Aan de hand van foto's konden politieagenten de aanvaller bestuurlijk arresteren. De man was onder invloed van verdovende middelen. Hij werd even in de cel opgesloten. Een 42-jarige Gentenaar en zijn partner hebben zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor een reeks winkeldiefstallen. Na enkele dagen voor hechtenis gingen de beklaagden toch opnieuw op dievenpad. Het Openbare Ministerie vorderde tot 20 maanden effectieve gevangenisstraf. Ze sloegen onder meer toe in Blankenbergen, Oostende en Nieuwpoort. De rechter doet een uitspraak op 6 november. De gemeente Aalter zet het politiegebouw in de Stationsstraat in Aalter officieel te koop. De instelprijs wordt vastgelegd op meer dan 2 miljoen euro. De politiediensten verhuizen in het najaar van 2027 naar de Groendreef. Maar de politie zal sterk aanwezig blijven in het centrum, aangezien er in het gemeentehuis al een contactpunt werd ingericht voor meldingen en aangiftes. Bewoners van de Koppenhollestraat in Moerbeke zijn de overlast van voorbijrazend verkeer beu. Met steun van netwerkorganisatie Beweging.net plaatsten ze borden met de boodschap graag traag. Er komt binnenkort ook overleg met het stadsbestuur over maatregelen. De Koppenhollestraat is 1,5 kilometer lang en verbindt het centrum van Moerbeke met de wijk Atenbeke. In de landelijke straat staan 80 huizen, maar vooral 's ochtends en 's avonds wordt de rust in de buurt grondig verstoord. Op de parking van Muziekcafé De Toerist in Meulebeke zijn zaterdagavond 4 auto's beschadigd geraakt. Het gevolg van een botsing langs de Bruggensteenweg tussen 2 andere voertuigen die daarna op de parking gecatapulteerd werden. Gelukkig raakte niemand gewond bij het incident.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
4: Een hele goede morgen, Radio Meteor.
5: Dit is Ochtendstond met Rob van As.

IT expertise in hard en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Het is 7 uur.

0: DHB. Bij een verkeersongeval in Oekene bij Roeselare zijn zaterdagavond 3 personen gewond geraakt. 2 voertuigen zijn zwaar beschadigd, een derde deelde in de brokken. Het was rond 11:15 dat een meisje uit Moorsleden vanuit de Ypersweg de Sint-Eloys-Winkelsestraat wou dwarsen of oprijden. Maar ze merkte daarbij niet of te laat op dat vanuit het centrum van Oekene een bestelwagen naderde. De bestelwagen greep de auto van het meisje vol in de linkerflank en vloog zelf aan de linkerkant van de weg op de oprit van een woning. Uiteindelijk zouden ze slechts lichte verwondingen hebben opgelopen. De auto's zijn wel rijp voor de schroothoop. In het centrum van Brugge is een toerist zaterdag voormiddag zomaar aangevallen met een vuistslag. Alles gebeurde onder de ogen van een stadsgids en enkele andere toeristen. Het incident speelde zich af rond 11:15. Plots zag de stadsgids iemand op de Aziatische toerist afstormen. Niet veel later kwamen 2 combi's ter plaatse. Aan de hand van foto's konden politieagenten de aanvaller bestuurlijk arresteren. De man was zonder invloed van verdovende middelen. Hij werd even in de cel opgesloten. Een 42-jarige Gentenaar en zijn partner hebben zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor een reeks winkeldiefstallen. Na enkele dagen voor hechtenis gingen de beklaagden toch opnieuw op dievenpad. Het Openbaar Ministerie vorderde tot 20 maanden effectieve gevangenisstraf. Ze sloegen onder meer toe in Blankenbergen, Oostende en Nieuwpoort. De rechter doet een uitspraak op 6 november. De gemeente Aalter zet het politiegebouw in de Stationsstraat in Aalter officieel te koop. De instelprijs wordt vastgelegd op meer dan 2 miljoen euro. De politiediensten verhuizen in het najaar van 2027 naar de Groendreef. Maar de politie zal sterk aanwezig blijven in het centrum, aangezien er in het gemeentehuis al een contactpunt werd ingericht voor meldingen en aangiftes. Bewoners van de Koppenhollestraat in Moerbeke zijn de overlast van voorbijrazend verkeer beu. Met steun van netwerkorganisatie Beweging.net plaatsten ze borden met de boodschap graag traag. Er komt binnenkort ook overleg met het stadsbestuur over maatregelen. De Koppenhollestraat is 1,5 kilometer lang en verbindt het centrum van Moerbeke met de wijk Atenbeke. In de landelijke straat staan 80 huizen, maar vooral 's ochtends en 's avonds wordt de rust in de buurt grondig verstoord. Op de parking van Muziekcafé De Toerist in Meulebeke zijn zaterdagavond 4 auto's beschadigd geraakt. Het gevolg van een botsing langs de Bruggensteenweg tussen 2 andere voertuigen die daarna op de parking gecatapulteerd werden. Gelukkig raakte niemand gewond bij het incident.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Eclipse TV,
1: de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
2: Het is 8 uur.

Een federaal begrotingsakkoord is nog ver af. Rond 9 uur gisteravond is het kernkabinet uit elkaar gegaan zonder akkoord. Het overleg gaat nu eerst verder in technische werkgroepen. Later deze week komen de federale topministers weer samen. Het zou naar verluid nog moeilijk gaan rond de BTW-hervorming en besparingen op gezondheidszorg. De Brusselse regering heeft wel een akkoord over haar begroting, al ging dat moeizaam. De ministers zaten daarvoor 2 dagen in conclaaf. Straks om 11 uur leest minister-president Deliès zijn beleidsverklaring voor in parlement. In Balen in de Kempen is een man overleden bij een ongeval. De twintiger kwam onder een bestelwagen terecht en was op slag dood. Het parket onderzoekt nog hoe dat is kunnen gebeuren. Hackers hebben de gegevens van 700.000 mensen gratis online gezet na een datalek bij een Waals opleidingsnetwerk. Dat was begin dit jaar slachtoffer van een cyberaanval. Hackers maakten bankrekeningnummers en rijksregisternummers buit. En nu die openbaar zijn, zijn de slachtoffers nog kwetsbaarder. Daarmee zijn meerdere data met elkaar te linken. Ook telefoonnummers, postadres en soms zelfs bankgegevens. Er komt een tweede ronde in de Braziliaanse presidentsverkiezingen. Die gaat tussen de huidige centrumlinkse president Lula da Silva en de rechtsconservatieve Flavio Bolsonaro, de zoon van de vorige president. Bolsonaro won de eerste ronde, maar geen van beiden haalde 50% van de stemmen. Da Silva vertrouwt erop dat hij eind deze maand alsnog kan winnen. Deze Da Silva haalde 45%, Bolsonaro 47%. De VS halen hun bommenwerpers weg van de Britse luchtmachtbasis in Fairford. Daar in de buurt zijn vorige week 5 mannen opgepakt die mogelijk plannen hadden voor een aanslag. Al hadden ze uiteindelijk geen explosieven bij. Maar er zouden nieuwe dreigingen zijn. De Britse regering denkt dat Iran daarmee te maken heeft. In de Nations League voetbal heeft Portugal gewonnen van Noorwegen 2-1. Portugal speelde een deel van de tweede helft met 10 man. En zoals bekend ook zonder Ronaldo. Al blijft hij welkom, zegt de bondscoach. In de andere wedstrijden won Nederland met 2-1 van Servië. En Ierland en Israël speelden 1-1 gelijk. Daar was wel commotie nadat een speler van Israël gespuwd zou hebben naar een staflid van Ierland. Straks zonnig bij 22 graden. En ook morgen aangenaam nazomerweer. Woensdag nadert de herfst.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.
1: Dit is Ochtendstond met Rob van As.

0: het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrant met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Misviering is er om 9 uur en de Flying Doctors zijn er om 10 uur en 5 voor 5. Het tweede seizoen van Borgen is er om 10 voor 11 en Sterwensochtend is er om 10 voor 12. Om 12 uur kan u kijken naar Huisgenoten en Clips à la carte zijn er om 10 over 12. Comedy is er om 12:30 en Yesterday met Johan Persijn is er om 12:55. Adam's Family is er om 13:50 en de Paradijsvogels zijn er om 14:55. The Man Who Knew Too Much, dat is een film, is er om 14:55 en Sterrenwensenavond zijn er om 17:45. De Dingen des Levens met aflevering 14.329 is er om 17:50 en Mooi en Medogeloos met aflevering 9.538 is er om 18:55. IJsland is er vanavond om 19:00 en Breedbeeld Close-up is er om 19:55.

Een federaal begrotingsakkoord is nog ver af. Rond 9 uur gisteravond is het kernkabinet uit elkaar gegaan zonder akkoord. Het overleg gaat nu eerst verder in technische werkgroepen. Later deze week komen de federale topministers weer samen. Het zou naar verluid nog moeilijk gaan rond de BTW-hervorming en besparingen op gezondheidszorg. De Brusselse regering heeft wel een akkoord over haar begroting, al ging dat moeizaam. De ministers zaten daarvoor 2 dagen in conclaaf. Straks om 11 uur leest minister-president Dilies zijn beleidsverklaring voor in parlement. In Balen in de Kempen is een man overleden bij een ongeval. De twintiger kwam onder een bestelwagen terecht en was op slag dood. Het parket onderzoekt nog hoe dat is kunnen gebeuren. Hackers hebben de gegevens van 700.000 mensen gratis online gezet na een datalek bij een Waals opleidingsnetwerk. Dat was begin dit jaar slachtoffer van een cyberaanval. Hackers maakten bankrekeningnummers en rijksregisternummers buit. En nu die openbaar zijn, zijn de slachtoffers nog kwetsbaarder. Daarmee zijn meerdere data met elkaar te linken. Ook telefoonnummers, postadres en soms zelfs bankgegevens. Er komt een tweede ronde in de Braziliaanse presidentsverkiezingen. Die gaat tussen de huidige centrumlinkse president Lula da Silva en de rechtsconservatieve Flavio Bolsonaro, de zoon van de vorige president. Bolsonaro won de eerste ronde, maar geen van beiden haalde 50% van de stemmen. Da Silva vertrouwt erop dat hij eind deze maand alsnog kan winnen. Deze Da Silva haalde 45%, Bolsonaro 47%. De VS halen hun bommenwerpers weg van de Britse luchtmachtbasis in Fairford. Daar in de buurt zijn vorige week 5 mannen opgepakt die mogelijk plannen hadden voor een aanslag. Al hadden ze uiteindelijk geen explosieven bij. Maar er zouden nieuwe dreigingen zijn. De Britse regering denkt dat Iran daarmee te maken heeft. In de Nations League voetbal heeft Portugal gewonnen van Noorwegen 2-1. Portugal speelde een deel van de tweede helft met 10 man. En zoals bekend ook zonder Ronaldo. Al blijft hij welkom, zegt de bondscoach. In de andere wedstrijden won Nederland met 2-1 van Servië. En Ierland en Israël speelden 1-1 gelijk. Daar was wel commotie nadat een speler van Israël gespeeld zou hebben naar een staflid van Ierland. Straks zonnig bij 22 graden. En ook morgen aangenaam nazomerweer. Woensdag nadert de herfst.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: I give you ice cream cones and telephone.

0: Het gemeentebestuur van Aalter zet het voormalige gemeentehuis van Knesselare officieel te koop. Het gaat om het pand op de plaats 14 in Knesselare. Dat was vroeger het gemeentehuis en werd na de fusie nog een contactpunt. Maar de bibliotheek en het contactpunt van Knesselare zijn ondertussen verhuisd naar de nieuwe zaal Carmina in Aalter. In het voormalig gemeentehuis gebeurt amper nog iets en daarom wordt het gebouw nu verkocht. De instelprijs bedraagt €420.000. Fietsers kunnen vanaf volgende zondag gebruik maken van de nieuwe fietsbrug over de N60. Met de feestelijke opening zet de stad Oudenaarde opnieuw een stap richting een veiliger en comfortabeler fietsnetwerk. De brug moet het voor fietsers eenvoudiger en vooral veiliger maken om de drukke Gewestweg over te steken. Naast de officiële opening krijgt de nieuwe fietsverbinding ook een opvallende uitstraling. De brug wordt namelijk uitgerust met eigen verlichting, waardoor ze ook in de avonduren goed zichtbaar is. Op de flanken van de Tighemberg is zondagavond een chauffeur met zijn auto enkele meters dieper in een weide beland. Rond 9:30 week de chauffeur in de Hellestraat in Tighem bij Anzeghem om een nog onduidelijke reden van de weg af en kwam enkele meters lager in een weide terecht. Wellicht maakte de wagen eerst een buiteling om opnieuw op de wielen tot stilstand te komen. De chauffeur lag wat versuft in de auto en kon door de toegesnelde brandweer uit het voertuig geholpen worden. Hij kreeg de eerste medische zorgen van toegesnelde ambulanciers, maar bleef de hele tijd bij bewustzijn. Roeselare kan terugblikken op een meer dan geslaagde tweedaagse als nationale gaststad van het weekend van de klant. Als kers op de taart lokte de snoepdrop van Ameel Candy World, waarbij 1500 snoepzakjes van op grote hoogte werden uitgestrooid, een overvolle grote markt. Volgens Sam Nuiten, voorzitter van de VZW Shopping en Centrum Roeselare, kan men spreken van een bijzonder geslaagd weekend. Eind dit jaar start een efficiëntere samenwerking tussen de vier West-Vlaamse brandweerzones. De zones krijgen zicht op de beschikbare brandweervoertuigen en personeelsleden in elkaars gebied. Zo kunnen brandweerposten over de zonegrenzen heen veel performanter uitrukken. Sinds de opening in maart 2024 is Silt in Middelkerken uitgegroeid tot een unieke multifunctionele evenementenlocatie aan de kust. Om gebruikers nog meer flexibiliteit aan te bieden, stelde het Middelkerkse gemeentebestuur een nieuw gebruiksreglement op dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad. Zo wordt de locatie nog aantrekkelijker voor alle soorten evenementen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
4: Een hele goede morgen, Radio Meteor.
5: The next train. We'll be leaving from platform one.
6: U luistert naar West Express
7: met Mike West.

0: Standing in the Twilight, darling. We begonnen met de zusjes Maywood. En vanaf de welkom in de nieuwe aflevering.
1: Dit is Mike West.
0: Een nieuwe aflevering van de West Express op jouw favoriete radiostation. Met deze van de Robert Cray Band. Don't be afraid of the dark.

moest je nog snel even naar de winkel. Moest je voorbij een donkere tuin. Was je nog een beetje bang? Don't be afraid of the dark. Je hoorde de Robert Crabounds. Er werkt iemand in de winkel met de chips en die denkt dat hij Elvis is.

0: There's a guy who works at the chip shop, swears he's Elvis. Kirsty McCall.
1: Mike West. Hier hoor je de beste hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90.

Het is eigenlijk nog mossel, nog vis. Appleboy, Averman en Nick Lowe. Wat doe jij vannacht? Buiten slapen dan? Luisteren naar Eric Clapton? After Midnight.

Eric Clapton en The After Midnight. Zo dadelijk ben je terug met een duo, een duet, ja, van Mike Oldfield en Maggie Reilly. Eerst nog even deze. West Express, de naam verleend vanuit een trein. Daarom toepasselijk deze. De Marrakesh Express. Crosby, Stills en...

Michael Field en Maggie Reilly in The Moonlight Shadow. En als je nu naar boven kijkt, dan zie je misschien vliegen. De Eagle van Björn, Benny, Agneta en Anna Fried. Eagle.

In het leven heb je altijd unieke mensen, ook in de sportwereld. Denk maar eens aan Eddy Merckx, Johan Cruijff. In de muziekwereld is deze een onmisbare naam. ABBA en The Eagle. Om over deze meneer nog te zwijgen. Elvis Presley, Moody Blue.

Onsterfelijk gelijkt van Elvis Presley en The Moody Blue. Na 1988. The Proclaimers. I'm gonna be 500 miles. When I-

0: Doe wel en zie niet om, Fleetwood Mac en Don't Stop. Vroeg of laat roepen we allemaal op ons mama. Dat had hij goed gezien, Dave Barry.
1: Who

Dat deden we samen met Dave Barry. En zo dadelijk ben ik graag bij je terug met een oudje van Bobby Darin. Eerst nog Afrik Simon.

0: dan te bedenken dat ik dit nummer ooit nog zelf op plaat heb gezet met een van mijn muziekgroepen, The Willows, Bobby Darin en The Dream Lover.
1: En ook dit was een one-hit wonder, Mike West.
0: Inderdaad, een one-hit wonder, Tony Esposito en de Papa Chico.

Zo loopt een programma weer stilaan op zijn eind. Je hoorde Tony Esposito en Papa Chica. We wippen nog even over naar Spanje met Julio Iglesias. Voor een beetje van jouw liefde. Por un poco de tu amor.

Hoe vaak zeggen we niet tegen elkaar, als ik de tijd eens terug kon draaien? Wel, zij zei dat ook. Cher! Een uitsmijter voor vandaag worden de Hallies met letterlijk en figuurlijk Stap, Stap, Stap. Bedankt voor het luisteren. If I could.

0: Eclipse TV,
1: de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Ernst TV.
2: Het is 11 uur.

In de eerste 6 maanden van dit jaar hebben 9.270 bouwbedrijven hun activiteiten stopgezet. Dat meldt Bouwfederatie In Beeld. Het gaat om een stijging van bijna 15% tegenover dezelfde periode vorig jaar. Ruim 1.500 van die bedrijven gingen failliet. In dezelfde periode kwamen er maar iets meer dan 7.500 nieuwe bouwbedrijven bij. In Beeld noemt de situatie bijzonder zorgwekkend. De federatie vraagt de federale regering om de sector extra te ondersteunen, onder meer door het BTW-tarief te verlagen. Op het dark web circuleren advertenties waarin mensen zoeken naar een huurmoordenaar voor 8 Belgen. Dat blijkt uit onderzoek door HLN. Het dark web is een afgeschermd deel van het internet dat vooral criminelen aantrekt. Je kan er websites vinden die huurmoordenaars aanbieden. Maar voorlopig heeft niemand kunnen aantonen dat er ooit via het dark web een huurmoord is uitgevoerd. In Massenhoven is een molotovcocktail gegooid naar een flatgebouw. Dat gebeurde kort voor middernacht. Niemand raakte gewond, er brak wel een kleine brand uit aan de gevel en een raam. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en de schade bleef beperkt. Het is niet duidelijk of het om een aanslag of vandalisme gaat. De politie onderzoekt dat nog. En in Lokeren heeft zich afgelopen nacht een zware explosie voorgedaan in de buurt van een spoorwegbrug. Niemand raakte gewond. De knal was wel kilometers ver te horen. Mogelijk is een granaat tot ontploffing gebracht. In Frankrijk blijven ook vandaag zo'n 500 scholen dicht na de hevige protesten van studenten tegen onder meer het lerarentekort. De situatie liep de voorbije week al maar meer uit de hand. Relschoppers stichtten brand en gooiden allerlei voorwerpen naar de politie, leerkrachten en journalisten. In het hele land zijn bij de studentenprotesten al bijna 5000 mensen gearresteerd. We krijgen opnieuw een zonnige dag. De maxima kunnen plaatselijk oplopen tot 23 graden. Ook morgen belooft nog een mooie nazomerdag te worden. Woensdag zijn er al meer wolken, maar blijft het nog zacht. Vanaf donderdag slaat het weer helemaal om en wordt het wisselvalliger en een pak frisser.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

0: Het gemeentebestuur van Aalter zet het voormalige gemeentehuis van Knesselare officieel te koop. Het gaat om het pand op de plaats 14 in Knesselare. Dat was vroeger het gemeentehuis en werd na de fusie nog een contactpunt. Maar de bibliotheek en het contactpunt van Knesselare zijn ondertussen verhuisd naar de nieuwe zaal Carmina in Aalter. In het voormalig gemeentehuis gebeurt amper nog iets en daarom wordt het gebouw nu verkocht. De instelprijs bedraagt €420.000. Fietsers kunnen vanaf volgende zondag gebruik maken van de nieuwe fietsbrug over de N60. Met de feestelijke opening zet de stad Oudenaarde opnieuw een stap richting een veiliger en comfortabeler fietsnetwerk. De brug moet het voor fietsers eenvoudiger en vooral veiliger maken om de drukke Gewestweg over te steken. Naast de officiële opening krijgt de nieuwe fietsverbinding ook een opvallende uitstraling. De brug wordt namelijk uitgerust met eigen verlichting, waardoor ze ook in de avonduren goed zichtbaar is. Op de flanken van de Tiegemberg is zondagavond een chauffeur met zijn auto enkele meters dieper in een weide beland. Rond 9:30 week de chauffeur in de Hellestraat in Tiegem bij Anzeghem om een nog onduidelijke reden van de weg af en kwam enkele meters lager in een weide terecht. Wellicht maakte de wagen eerst een buiteling om opnieuw op de wielen tot stilstand te komen. De chauffeur lag wat versuft in de auto en kon door de toegesnelde brandweer uit het voertuig geholpen worden. Hij kreeg de eerste medische zorgen van toegesnelde ambulanciers, maar bleef de hele tijd bij bewustzijn. Roeselare kan terugblikken op een meer dan geslaagde tweedaagse als nationale gaststad van het weekend van de klant. Als kers op de taart lokte de snoepdrop van Ameel Candy World, waarbij 1500 snoepzakjes van op grote hoogte werden uitgestrooid, een overvolle grote markt. Volgens Sam Nuiten, voorzitter van de VZW Shopping en Centrum Roeselare, kan men spreken van een bijzonder geslaagd weekend. Eind dit jaar start een efficiëntere samenwerking tussen de vier West-Vlaamse brandweerzones. De zones krijgen zicht op de beschikbare brandweervoertuigen en personeelsleden in elkaars gebied. Zo kunnen brandweerposten over de zonegrenzen heen veel performanter uitrukken. Sinds de opening in maart 2024 is Silt in Middelkerken uitgegroeid tot een unieke multifunctionele evenementenlocatie aan de kust. Om gebruikers nog meer flexibiliteit aan te bieden, stelde het Middelkerkse gemeentebestuur een nieuw gebruiksreglement op dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad. Zo wordt de locatie nog aantrekkelijker voor alle soorten evenementen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 1 uur.

Een kabinetsmedewerker van Vlaams minister van Begroting en Financiën, Ben Weitz, heeft een vals opiniestuk verspreid. Dat schrijft het weekblad KNAK. De man stuurde zijn tekst naar verschillende Vlaamse redacties en deed zich daarin voor als Mohammed, een homoseksuele moslim van 29. In de tekst verwees hij naar recente gevallen van geweld tegen homo's. De auteur wilde naar eigen zeggen aantonen dat Vlaamse media ideologisch gekleurd zijn en minder ruimte geven aan bepaalde conservatieve standpunten. Amper één redactie heeft het opiniestuk even gepubliceerd. Minister Weitz zegt dat hij niet op de hoogte was en noemt het een dom initiatief. Hij zal het voorval onder vier ogen bespreken met zijn medewerker. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen is vanmorgen een kettingbotsing gebeurd, net voor Kontich. Daarbij waren in totaal 9 voertuigen betrokken, maar niemand raakte gewond. De linkerrijstrook ging dicht en dat veroorzaakte heel wat verkeershinder. De precieze oorzaak van de kettingbotsing staat nog niet vast, maar op het ogenblik van het ongeval hing er wel een dikke laag mist. Jongeren ervaren al maar meer stress door school. Een internationaal onderzoek bij 15-jarigen in meer dan 40 landen toont dat aan. De tieners hebben al maar vaker last van mentale klachten, zoals angsten en depressieve gevoelens. Vooral meisjes geven aan dat ze vaak onder druk staan. En in Spanje komen er op 29 november vervroegde parlementsverkiezingen. Dat heeft premier Sanchez bekendgemaakt in een tv-toespraak. Normaal zouden de Spanjaarden pas volgende zomer naar de stembus gaan. In het land zijn er al enkele weken demonstraties door de wooncrisis. Het tekort aan huizen doet de prijzen snel stijgen. De Spaanse regering had maatregelen aangekondigd om de crisis aan te pakken, maar het parlement heeft die vrijdag afgekeurd. Het is vrij zonnig vandaag met af en toe wat wolken. Maximaal schommelen tussen 19 en 23 graden. Ook morgen blijft het nog mooi en vrij zonnig. Woensdag is dan een overgangsdag naar wisselvalliger en frisser najaarsweer.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 2 uur.

0: Het gemeentebestuur van Aalter zet het voormalig gemeentehuis van Knesselare officieel te koop. Het gaat om het pand op de plaats 14 in Knesselare. Dat was vroeger het gemeentehuis en werd na de fusie nog een contactpunt. Maar de bibliotheek en het contactpunt van Knesselare zijn ondertussen verhuisd naar de nieuwe zaal Carmina in Aalter. In het voormalig gemeentehuis gebeurt amper nog iets en daarom wordt het gebouw nu verkocht. De instelprijs bedraagt €420.000. Fietsers kunnen vanaf volgende zondag gebruik maken van de nieuwe fietsbrug over de N60. Met de feestelijke opening zet de stad Oudenaarde opnieuw een stap richting een veiliger en comfortabeler fietsnetwerk. De brug moet het voor fietsers eenvoudiger en vooral veiliger maken om de drukke Gewestweg over te steken. Naast de officiële opening krijgt de nieuwe fietsverbinding ook een opvallende uitstraling. De brug wordt namelijk uitgerust met eigen verlichting, waardoor ze ook in de avonduren goed zichtbaar is. Op de flanken van de Tiegenberg is zondagavond een chauffeur met zijn auto enkele meters dieper in een weide beland. Rond 9:30 week de chauffeur in de Hellestraat in Tiegen bij Anzegem om een nog onduidelijke reden van de weg af en kwam enkele meters lager in een weide terecht. Wellicht maakte de wagen eerst een buiteling om opnieuw op de wielen tot stilstand te komen. De chauffeur lag wat versuft in de auto en kon door de toegesnelde brandweer uit het voertuig geholpen worden. Hij kreeg de eerste medische zorgen van toegesnelde ambulanciers, maar bleef de hele tijd bij bewustzijn. Roeselare kan terugblikken op een meer dan geslaagde tweedaagse als nationale gaststad van het weekend van de klant. Als kers op de taart lokte de snoepdrop van Ameel Candy World, waarbij 1500 snoepzakjes van op grote hoogte werden uitgestrooid, een overvolle grote markt. Volgens Sam Nuiten, voorzitter van de VZW Shopping en Centrum Roeselare, kan men spreken van een bijzonder geslaagd weekend. Eind dit jaar start een efficiëntere samenwerking tussen de 4 West-Vlaamse brandweerzones. De zones krijgen zicht op de beschikbare brandweervoertuigen en personeelsleden in elkaars gebied. Zo kunnen brandweerposten over de zonegrenzen heen veel performanter uitrukken. Sinds de opening in maart 2024 is Silt in Middelkerken uitgegroeid tot een unieke multifunctionele evenementenlocatie aan de kust. Om gebruikers nog meer flexibiliteit aan te bieden, stelde het Middelkerkse gemeentebestuur een nieuw gebruiksreglement op dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad. Zo wordt de locatie nog aantrekkelijker voor alle soorten evenementen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Een kabinetsmedewerker van Vlaams minister van Begroting en Financiën, Ben Weitz, heeft een vals opiniestuk verspreid. Dat schrijft het weekblad KNAK. De man stuurde zijn tekst naar verschillende Vlaamse redacties en deed zich daarin voor als Mohammed, een homoseksuele moslim van 29. In de tekst verwees hij naar recente gevallen van geweld tegen homo's. De auteur wilde naar eigen zeggen aantonen dat Vlaamse media ideologisch gekleurd zijn en minder ruimte geven aan bepaalde conservatieve standpunten. Amper één redactie heeft het opiniestuk even gepubliceerd. Minister Weitz zegt dat hij niet op de hoogte was en noemt het een dom initiatief. Hij zal het voorval onder vier ogen bespreken met zijn medewerker. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen is vanmorgen een kettingbotsing gebeurd, net voor Kontich. Daarbij waren in totaal 9 voertuigen betrokken, maar niemand raakte gewond. De linkerrijstrook ging dicht en dat veroorzaakte heel wat verkeershinder. De precieze oorzaak van de kettingbotsing staat nog niet vast, maar op het ogenblik van het ongeval hing er wel een dikke laag mist. Jongeren ervaren al maar meer stress door school. Een internationaal onderzoek bij 15-jarigen in meer dan 40 landen toont dat aan. De tieners hebben al maar vaker last van mentale klachten, zoals angsten en depressieve gevoelens. Vooral meisjes geven aan dat ze vaak onder druk staan. En in Spanje komen er op 29 november vervroegde parlementsverkiezingen. Dat heeft premier Sanchez bekendgemaakt in een tv-toespraak. Normaal zouden de Spanjaarden pas volgende zomer naar de stembus gaan. In het land zijn er al enkele weken demonstraties door de wooncrisis. Het tekort aan huizen doet de prijzen snel stijgen. De Spaanse regering had maatregelen aangekondigd om de crisis aan te pakken, maar het parlement heeft die vrijdag afgekeurd. Het is vrij zonnig vandaag met af en toe wat wolken. Maxima schommelen tussen 19 en 23 graden. Ook morgen blijft het nog mooi en vrij zonnig. Woensdag is dan een overgangsdag naar wisselvalliger en frisser najaarsweer.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Het gemeentebestuur van Aalter zet het voormalige gemeentehuis van Knesselaren officieel te koop. Het gaat om het pand op de plaats 14 in Knesselaren. Dat was vroeger het gemeentehuis en werd na de fusie nog een contactpunt. Maar de bibliotheek en het contactpunt van Knesselaren zijn ondertussen verhuisd naar de nieuwe zaal Carmina in Aalter. In het voormalig gemeentehuis gebeurt amper nog iets en daarom wordt het gebouw nu verkocht. De instelprijs bedraagt €420.000. Fietsers kunnen vanaf volgende zondag gebruik maken van de nieuwe fietsbrug over de N60. Met de feestelijke opening zet de stad Oudenaarde opnieuw een stap richting een veiliger en comfortabeler fietsnetwerk. De brug moet het voor fietsers eenvoudiger en vooral veiliger maken om de drukke Gewestweg over te steken. Naast de officiële opening krijgt de nieuwe fietsverbinding ook een opvallende uitstraling. De brug wordt namelijk uitgerust met eigen verlichting, waardoor ze ook in de avonduren goed zichtbaar is. Op de flanken van de Tiegenberg is zondagavond een chauffeur met zijn auto enkele meters dieper in een weide beland. Rond 9:30 week de chauffeur in de Hellestraat in Tiegen bij Anzegem om een nog onduidelijke reden van de weg af en kwam enkele meters lager in een weide terecht. Wellicht maakte de wagen eerst een buiteling om opnieuw op de wielen tot stilstand te komen. De chauffeur lag wat versuft in de auto en kon door de toegesnelde brandweer uit het voertuig geholpen worden. Hij kreeg de eerste medische zorgen van toegesnelde ambulanciers, maar bleef de hele tijd bij bewustzijn. Roeselaren kan terugblikken op een meer dan geslaagde tweedaagse als nationale gaststad van het weekend van de klant. Als kers op de taart lokte de snoepdrop van Ameel Candy World, waarbij 1500 snoepzakjes van op grote hoogte werden uitgestrooid, een overvolle grote markt. Volgens Sam Nuiten, voorzitter van de VZW Shopping en Centrum Roeselaren, kan men spreken van een bijzonder geslaagd weekend. Eind dit jaar start een efficiëntere samenwerking tussen de vier West-Vlaamse brandweerzones. De zones krijgen zicht op de beschikbare brandweervoertuigen en personeelsleden in elkaars gebied. Zo kunnen brandweerposten over de zonegrenzen heen veel performanter uitrukken. Sinds de opening in maart 2024 is Silt in Middelkerken uitgegroeid tot een unieke multifunctionele evenementenlocatie aan de kust. Om gebruikers nog meer flexibiliteit aan te bieden, stelde het Middelkerkse gemeentebestuur een nieuw gebruiksreglement op dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad. Zo wordt de locatie nog aantrekkelijker voor alle soorten evenementen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Leroy, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Leroy ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Leroy. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Beste radiovrienden van Radio Meteo, we zijn er.
1: De hitkampioen. Enig in zijn soort.
2: Hitkampioen.
1: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort.

0: met de hitkampioen. Hier bij Radio Meteor.
1: Eindig in zijn soort. Hitkampioen. Heerlijk genieten van de hitkampioen. Met Erik de Valk.

René Vroeger, calling out your name. Als ik een top 5 lijstje mag maken met feel good hits, dan behoort dit nummer er zeker bij. En denk bij velen onder u.

0: hitkampioen. 1 uur feel good. Met nu werk uit Nederland. Een hele mooie samenwerking tussen Tino Martin en Mart Hoogkamer. De hartslag van de stad.
1: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.

tijd een graag geziene gast bij de hitkampioen, Mr. Pitbull, in jouw Feel Good Uur. We zetten de archieven nog eens open met deze Martha Reeves en de Vandellas.

0: met de hitkampioen. Hier bij Radio Meteor.
1: Eindig in zijn soort.
2: Hitkampioen.
1: Heerlijk genieten van de hitkampioen. Met Erik de Valk.

Spaanse klanken van Mr. Ricky Martin. Living la vida loca. Bij de hitkampioen. Straks gaan we naar Nederland. Met Gus Meeuwis. Maar eerst hebben

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Het is 5:00.

De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar twee Duitsers en een Amerikaan. De drie neurowetenschappers hebben een soort lichtschakelaar ontworpen waarmee je zenuwcellen in ons brein aan en uit kan zetten. Met de techniek zouden mensen die blind zijn door bepaalde oogziekten weer een beetje kunnen zien. Daarnaast helpt de ontdekking om bepaalde ziekten beter te begrijpen, zoals dementie en depressie. Aan de prijs is een bedrag van 1 miljoen euro verbonden. Voor de Roemeense kust in de Zwarte Zee zijn twee mensen omgekomen nadat een Turks cargo-schip geraakt werd door een drone. Er brak brand uit. De kapitein van het schip raakte gewond. De Roemeense reddingsdiensten konden 11 mensen in veiligheid brengen. Het schip voer met graan vanuit Oekraïne richting Italië. In de Noord-Franse stad Lens is een leerling van 15 zijn hand kwijtgeraakt tijdens protesten aan een middelbare school. Hij wou een politiegranaat oprapen en die ontplofte. Agenten hadden de granaat afgevuurd om de menigte uiteen te drijven. Boze studenten voeren vandaag actie aan meer dan 400 Franse middelbare scholen. Vanmorgen hebben relschoppers brand gesticht en met vuurwerk en molotovcocktails gegooid. De scholieren protesteren, net als vorige week, tegen het lerarentekort en de overvolle klassen. Na het dodelijk ongeval van gisteravond in Balen is een man van 47 gearresteerd. Hij reed een voetganger van 28 dood en sloeg daarna op de vlucht. De politie kon de chauffeur opsporen. De man had gedronken en wordt ondervraagd. Donderdag en vrijdag zijn er extra politiecontroles op afleiding achter het stuur. Chauffeurs die bijvoorbeeld hun gsm gebruiken tijdens het rijden, riskeren een boete. Vorig jaar werden in Vlaanderen elke dag gemiddeld 136 bestuurders betrapt. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde pakt daarom uit met een nieuwe campagne. Die omvat onder meer tips om afleiding achter het stuur te voorkomen. De zon blijft voorlopig uitbundig schijnen. We krijgen hooguit wat wolkensluiers. De temperatuur ligt tussen 19 en 23 graden. Morgen krijgen we nog zo'n heerlijke dag. Vanaf woensdag doet de herfst duidelijk zijn intrede. Het wordt dan wisselvalliger en frisser.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Een heerlijke eerste voorproef op zijn gloednieuw album Cosmotropia, het vierde studioalbum van de Duitse DJ Purple Disco Machine, dat op 30 april 2027 uitkomt. Hij sloeg deze keer de handen ineen met de Britse zangeres Meek. Een goedemiddag, hopelijk was je weekend net zo goed als het weer. De populairste track van het land van dit moment op de hoogste treden van de hitlijst, Somber met My Body Isn't Ready.

Dit is dus de Baby Shark voor volwassenen. De simpele herhalende tekst die je ontzettend snel beu wordt, maar die je simpelweg niet meer uit je kop krijgt. Je wil hem haten, maar je staat wel mee te wiegen. Usual Jamaican. Gelukkig duurt het maar 2 minuten en 30 seconden. Iets serieuzer werk nu. Keen Crystal Ball.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

Vrijdagavond in Londen vormt het decor. Een flirt krijgt opnieuw een kans, maar zodra het feest voorbij is, wil ze niet alleen naar huis. Onder de uitdagende titel schuilt een verlangen naar geborgenheid. Holly Humberstone, too cute to be lonely. Onthoud de volgende naam, want je gaat hem de komende weken misschien heel vaak horen. In Amerika en Engeland stormt hij op dit moment...

Hilary Duff en de soundtrack voor de nieuwe Cat in the Hat film Catastrophe. Geen catastrofe op de ticketmarkt, want ze komt op 16 mei

Bryan Adams, Run to You. En ik heb het eerste grote nieuws voor de Belgische festivals van volgend jaar. De Lokerse feesten hebben hun eerste headliner te pakken. De Canadese rocklegende Bryan Adams komt op 4 augustus naar Lokeren.

brak zit Sam Horisch niet stil. Hij schakelt meteen een versnelling hoger met zijn nieuwe single. Een hele eerlijke en strakke track over dicht bij jezelf blijven. Kijk omhoog. En daarna een dansbare meezinger waarin romantiek, nostalgie en ambiance samenkomen. Jo Valli, dans met mij.

0: De nieuwe Jo Valli, Dans met mij. Dat wordt een groot probleem. Ik ben hier solo. Allee, Swat. Tot morgen.
1: Peter Monsieur. Ja.

0: Eclipse TV,
1: de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanalen 51, Proximus.

0: Het gemeentebestuur van Aalter zet het voormalige gemeentehuis van Knesselaren officieel te koop. Het gaat om het pand op de plaats 14 in Knesselaren. Dat was vroeger het gemeentehuis en werd na de fusie nog een contactpunt. Maar de bibliotheek en het contactpunt van Knesselaren zijn ondertussen verhuisd naar de nieuwe zaal Carmina in Aalter. In het voormalig gemeentehuis gebeurt amper nog iets en daarom wordt het gebouw nu verkocht. De instelprijs bedraagt €420.000. Fietsers kunnen vanaf volgende zondag gebruik maken van de nieuwe fietsbrug over de N60. Met de feestelijke opening zet de stad Oudenaarde opnieuw een stap richting een veiliger en comfortabeler fietsnetwerk. De brug moet het voor fietsers eenvoudiger en vooral veiliger maken om de drukke Gewestweg over te steken. Naast de officiële opening krijgt de nieuwe fietsverbinding ook een opvallende uitstraling. De brug wordt namelijk uitgerust met eigen verlichting, waardoor ze ook in de avonduren goed zichtbaar is. Op de flanken van de Tiegemberg is zondagavond een chauffeur met zijn auto enkele meters dieper in een weide beland. Rond 9:30 week de chauffeur in de Hellestraat in Tiegem bij Anzegem om een nog onduidelijke reden van de weg af en kwam enkele meters lager in een weide terecht. Wellicht maakte de wagen eerst een buiteling om opnieuw op de wielen tot stilstand te komen. De chauffeur lag wat versuft in de auto en kon door de toegesnelde brandweer uit het voertuig geholpen worden. Hij kreeg de eerste medische zorgen van toegesnelde ambulanciers, maar bleef de hele tijd bij bewustzijn. Roeselare kan terugblikken op een meer dan geslaagde tweedaagse als nationale gaststad van het weekend van de klant. Als kers op de taart lokte de snoepdrop van Ameel Candy World, waarbij 1500 snoepzakjes van op grote hoogte werden uitgestrooid, een overvolle grote markt. Volgens Sam Nuiten, voorzitter van de VZW Shopping en Centrum Roeselare, kan men spreken van een bijzonder geslaagd weekend. Eind dit jaar start een efficiëntere samenwerking tussen de vier West-Vlaamse brandweerzones. De zones krijgen zicht op de beschikbare brandweervoertuigen en personeelsleden in elkaars gebied. Zo kunnen brandweerposten over de zonegrenzen heen veel performanter uitrukken. Sinds de opening in maart 2024 is Silt in Middelkerken uitgegroeid tot een unieke multifunctionele evenementenlocatie aan de kust. Om gebruikers nog meer flexibiliteit aan te bieden, stelde het Middelkerkse gemeentebestuur een nieuw gebruiksreglement op dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad. Zo wordt de locatie nog aantrekkelijker voor alle soorten evenementen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
4: Hits. Veelzijdige, verrassende en tijdloze muziek.

Mooie discomuziek uit 1977, afkomstig uit de film Saturday Night Fever, was dat Disco Inferno van de Tramps. Ja, welkom bij Old Time Hits. Een wekelijkse radioshow waarbij we de hits draaien, de popmuziek vanaf de jaren 60.

Ja, een van de mooie soulnummers uit de jaren 70. Dat was Strawberry Letter 23 van de Brothers Johnson. Het nummer gaat over een verliefd jongstel dat elkaar al 22 liefdesbrieven geschreven heeft. En je raadt het al, Strawberry Letter 23 was de 23ste brief. Ja, welkom bij Oldtime Hits, een wekelijkse radioshow waarbij we de popmuziek draaien vanaf de jaren 60.

Ja, muziek van heel lang geleden. Afkomstig van het album Arrival. Was dat ABBA met Knowing Me, Knowing You. En daarvoor hoorde je Katie Melua met 9 Million Bicycles.

Ja, je hebt van die liedjes, daar word je eigenlijk meteen vrolijk van. En daar is dit een voorbeeld van. Help Yourself van Tom Jones. Een hele mooie hit uit 1968.

Ja, we zijn weer bijna door het uurtje all-time hits heen. All-time hits, een wekelijks radioprogramma waarbij we de hits draaien, de popmuziek vanaf de jaren 60. Ik heb nog twee mooie nummers klaarstaan. Eén nummer uit 1976. Het is een nummer wat heel vaak gecoverd is. Een van de meest bekende covers is die van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Jeroen van Inkel gebruikte eind jaren 80 de melodie als jingle voor zijn vrijdagochtendprogramma. Een programma bij Radio Veronica. En ik sluit dit programma af met een nummer uit het Freddie Mercury Tribute Concert. Het was een concert met als eerbetoon aan de overleden zanger van Queen. Bedankt weer voor het luisteren naar het programma All Time Hits. Ouderwetse radio met de techniek van vandaag. En hopelijk tot volgende week. Zelfde dag, zelfde tijdstip, zelfde radiostation. Bye bye.

0: is one of my favorites. It's called Somebody to Love.
1: All-time hits. Veelzijdige, verrassende en tijdloze muziek.

Er zijn 3 minderjarigen geïdentificeerd voor de dreiging tegen een middelbare school in Niel vorige donderdag. De 3 tieners zijn opgepakt en verhoord en een van hen is door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De 2 anderen zijn vrij onder strenge voorwaarden. Over de specifieke aard van de dreiging wil politie nog parket communiceren. Ook de identiteit van de jongeren is niet bekendgemaakt. Wel bevestigt de politie dat de dreiging losstaat van de gelijkaardige feiten sanderendaags. Toen zijn 1700 leerlingen van een school in Mechelen geëvacueerd na een valse bommelding. Een jongeman uit Brugge moet zich gedwongen chemisch laten castreren na de verkrachting van een meisje van 16 uit Dendermonde. De ingreep is deel van zijn strafmaat. De man van 21 kreeg 5 jaar cel met uitstel en moet zijn slachtoffer ook €4000 schadevergoeding betalen. Hij loog ook over zijn eigen leeftijd toen hij het meisje contacteerde via sociale media. Uit het onderzoek bleek ook dat hij op die manier al eerder tienermeisjes probeerde te benaderen. De kabinetsmedewerker van Vlaams minister van Begroting, Ben Weitz, krijgt een blaam nadat hij zich in een opiniestuk uitgaf als jonge homoseksuele moslim. Hij stuurde dat stuk naar diverse nieuwsredacties, maar slechts 1 publiceerde het. De man wou naar eigen zeggen een problematiek aankaarten die Vlaamse media liever verzwijgen. De oppositie vindt de feiten ongehoord en wil dat Weitz de medewerker ontslaat. Maar dat vindt de minister een brug te ver. Een motorrijder is levensgevaarlijk gewond na een verkeersongeval in Lokeren in Oost-Vlaanderen. Ook zijn passagier raakte gewond. De motor botste op een personenwagen op een kruispunt langs een drukke gewestweg. Een verkeersdeskundige onderzoekt de aanrijding. Vanavond op de meeste plaatsen droog en licht bewolkt. Ook morgen is het nog mooi najaarsweer met aardig wat zon en maximaal tot 20 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
2: Meteor.
3: Right now, ladies and gentlemen, it's showtime.
4: This is what it's all about.
5: Let's take it from here.
6: You're gonna dance until your feet fall off.
7: The new sensation of the nation, no doubt.
8: Make some noise out there.
9: Would you do a little something for a little party music?
10: Are you guys gonna kick it old school?
11: Let's get down to business.

0: Het gemeentebestuur van Aalter zet het voormalige gemeentehuis van Knesselaren officieel te koop. Het gaat om het pand op de plaats 14 in Knesselaren. Dat was vroeger het gemeentehuis en werd na de fusie nog een contactpunt. Maar de bibliotheek en het contactpunt van Knesselaren zijn ondertussen verhuisd naar de nieuwe zaal Carmina in Aalter. In het voormalig gemeentehuis gebeurt amper nog iets en daarom wordt het gebouw nu verkocht. De instelprijs bedraagt €420.000. Fietsers kunnen vanaf volgende zondag gebruik maken van de nieuwe fietsbrug over de N60. Met de feestelijke opening zet de stad Oudenaarde opnieuw een stap richting een veiliger en comfortabeler fietsnetwerk. De brug moet het voor fietsers eenvoudiger en vooral veiliger maken om de drukke Gewestweg over te steken. Naast de officiële opening krijgt de nieuwe fietsverbinding ook een opvallende uitstraling. De brug wordt namelijk uitgerust met eigen verlichting, waardoor ze ook in de avonduren goed zichtbaar is. Op de flanken van de Tiegemberg is zondagavond een chauffeur met zijn auto enkele meters dieper in een weide beland. Rond 9:30 week de chauffeur in de Hellestraat in Tiegem bij Anzegem om een nog onduidelijke reden van de weg af en kwam enkele meters lager in een weide terecht. Wellicht maakte de wagen eerst een buiteling om opnieuw op de wielen tot stilstand te komen. De chauffeur lag wat versuft in de auto en kon door de toegesnelde brandweer uit het voertuig geholpen worden. Hij kreeg de eerste medische zorgen van toegesnelde ambulanciers, maar bleef de hele tijd bij bewustzijn. Roeselare kan terugblikken op een meer dan geslaagde tweedaagse als nationale gaststad van het weekend van de klant. Als kers op de taart lokte de snoepdrop van Ameel Candy World, waarbij 1500 snoepzakjes van op grote hoogte werden uitgestrooid, een overvolle grote markt. Volgens Sam Nuiten, voorzitter van de VZW Shopping en Centrum Roeselare, kan men spreken van een bijzonder geslaagd weekend. Eind dit jaar start een efficiëntere samenwerking tussen de vier West-Vlaamse brandweerzones. De zones krijgen zicht op de beschikbare brandweervoertuigen en personeelsleden in elkaars gebied. Zo kunnen brandweerposten over de zonegrenzen heen veel performanter uitrukken. Sinds de opening in maart 2024 is Silt in Middelkerken uitgegroeid tot een unieke multifunctionele evenementenlocatie aan de kust. Om gebruikers nog meer flexibiliteit aan te bieden, stelde het Middelkerkse gemeentebestuur een nieuw gebruiksreglement op dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad. Zo wordt de locatie nog aantrekkelijker voor alle soorten evenementen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Er zijn 3 minderjarigen geïdentificeerd voor de dreiging tegen een middelbare school in Niel vorige donderdag. De 3 tieners zijn opgepakt en verhoord en een van hen is door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De 2 anderen zijn vrij onder strenge voorwaarden. Over de specifieke aard van de dreiging wil politie nog parket communiceren. Ook de identiteit van de jongeren is niet bekendgemaakt. Wel bevestigt de politie dat de dreiging losstaat van de gelijkaardige feiten sanderendaags. Toen zijn 1700 leerlingen van een school in Mechelen geëvacueerd na een valse bommelding. Een jongeman uit Brugge moet zich gedwongen chemisch laten castreren na de verkrachting van een meisje van 16 uit Dendermonde. De ingreep is deel van zijn strafmaat. De man van 21 kreeg 5 jaar cel met uitstel en moet zijn slachtoffer ook €4.000 schadevergoeding betalen. Hij loog ook over zijn eigen leeftijd toen hij het meisje contacteerde via sociale media. Uit het onderzoek bleek ook dat hij op die manier al eerder tienermeisjes probeerde te benaderen. De kabinetsmedewerker van Vlaams minister van Begroting, Ben Weitz, krijgt een blaam nadat hij zich in een opiniestuk uitgaf als jonge homoseksuele moslim. Hij stuurde dat stuk naar diverse nieuwsredacties, maar slechts 1 publiceerde het. De man wou naar eigen zeggen een problematiek aankaarten die Vlaamse media liever verzwijgen. De oppositie vindt de feiten ongehoord en wil dat Weitz de medewerker ontslaat. Maar dat vindt de minister een brug te ver. Een motorrijder is levensgevaarlijk gewond na een verkeersongeval in Lokeren in Oost-Vlaanderen. Ook zijn passagier raakte gewond. De motor botste op een personenwagen op een kruispunt langs een drukke gewestweg. Een verkeersdeskundige onderzoekt de aanrijding. Vanavond op de meeste plaatsen droog en licht bewolkt. Ook morgen is het nog mooi najaarsweer met aardig wat zon en maximaal tot 20 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Het is 10:00.

Bij de studentenprotesten in Wallonië zijn tientallen relschoppers opgepakt, onder andere in Charleroi, Aarlen en Gosselies. Daar is ook een dertigtal minderjarigen bij. De protesten duren nu al zo'n week. Ze zijn in oorsprong gericht tegen besparingen en een lerarentekort in het Franstalig onderwijs. Maar opnieuw lijken extreem linkse groeperingen het protest aan te grijpen om zich in het tumult te mengen. Zo zijn op diverse plaatsen branden gesticht en vernielingen aangericht. In Luik zijn 18 politiemensen gewond geraakt bij de protesten en 4 combi's gedeeltelijk vernield. Voorlopig is onduidelijk hoeveel mensen gerechtelijk zijn aangehouden. Een man van 30 uit kustgemeente Kokzijde krijgt 15 maanden cel voor oplichting. Toen hij nog in Tongeren woonde, deed de man boodschappen voor zijn minder mobiele buurvrouw, maar kocht met het geld voor zichzelf drugs en een drone. In totaal truggelde hij haar €3.300 af. Dezelfde man stond ook terecht voor online oplichting. Op tweedehands websites verkocht hij telefonie en computers die hij na betaling van het bedrag nooit leverde. Duitsland loopt het risico om in een gewelddadig conflict met Rusland te belanden. Die waarschuwing komt van het hoofd van de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst. Het gaat nog niet om acuut gevaar, maar om steeds meer zogeheten hybride oorlogsvoering door de Russen, zoals het incident met de drone op de luchthaven in Leipzig onlangs. Volgens diezelfde bron zijn de Russische aanslagen op Til in Duitsland mogelijk op militaire transporten. Recent neemt de steun voor Oekraïne bij de Duitse bevolking af, net omdat Rusland Duitsland meer in het vizier neemt. En ex-voetballer Olivier de Schacht krijgt een persoonlijke uitnodiging om vrijdag met zijn dochter te komen kijken naar de interland van de Red Flames tegen Polen. De sponsor van de Nationale Vrouwenelf doet dat nadat de Schacht zich vorige week in een voetbalpodcast laatdunkend uitliet over de kwaliteit van het vrouwenvoetbal. De Flames staan voor een cruciaal tweeluik tegen de Polen in de kwalificaties voor het WK. De heenmatch is vrijdag in Leuven. De nacht is koel, de minima dalen tot 9 en in de Hoge Venen zelfs tot 3 graden. Kans op mist in de ochtend, daarna nog wat hogere wolkenvelden, maar ook zon. En maxima van 18 tot 22 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
2: Een hele goede avond, Radio Meteor.
3: Studio Isegem.
4: Michael van Roeselare heeft ze weer allemaal klaarstaan. De knijters uit de 90's.

Van harte welkom, beste luisteraars, hier in België en in Nederland. Dit is terug Beatbox op je radio. Ik neem je mee vandaag terug naar 1997. En dit was de opener Voodoo Queen met Voodoo Queen hier op jouw hitradio. En ik neem je ook even mee naar die zomer van 1997. Captain Jack en Holiday. Origineel van Mike MC en DJ Sven in de jaren 80, hun Holiday Rap. En in de jaren 90, in een nieuw truitje gestoken door Captain Jack Holiday. Enjoy Beatbox!

Patricia McNeil, My Side of Town. Zometeen op je Hit Radio Sunny Side Up met Here Comes the Rain. En we draaien ook nog Red 5, I Love You Stop.

De formatie PM Project met Rima Brasilena. Hier op jouw Hit Radio draaien we ook de volgende van Danilo Minogue. Allee, wanna do?

0: Dit was nog een swingende danshit van de groep Paradisio. Vamos a la discoteca. Dit was Beatbox op je radio met Michael van Roeselare. Terug naar je jeugd, naar de jaren 90. Ik ga je groeten met Virtual Reality. Hier komt This is a Dream.
1: This is a Dream.
2: So let me take you on a trip.

Bij de studentenprotesten in Wallonië zijn tientallen relschoppers opgepakt, onder andere in Charleroi, Aarlen en Gosselies. Daar is ook een dertigtal minderjarigen bij. De protesten duren nu al zo'n week. Ze zijn in oorsprong gericht tegen besparingen en een lerarentekort in het Franstalig onderwijs. Maar opnieuw lijken extreem linkse groeperingen het protest aan te grijpen om zich in het tumult te mengen. Zo zijn op diverse plaatsen branden gesticht en vernielingen aangericht. In Luik zijn 18 politiemensen gewond geraakt bij de protesten en 4 combi's gedeeltelijk vernield. Voorlopig is onduidelijk hoeveel mensen gerechtelijk zijn aangehouden. Een man van 30 uit kustgemeente Kokzijde krijgt 15 maanden cel voor oplichting. Toen hij nog in Tongeren woonde, deed de man boodschappen voor zijn minder mobiele buurvrouw, maar kocht met het geld voor zichzelf drugs en een drone. In totaal truggelde hij haar €3.300 af. Dezelfde man stond ook terecht voor online oplichting. Op tweedehands websites verkocht hij telefonie en computers die hij na betaling van het bedrag nooit leverde. Duitsland loopt het risico om in een gewelddadig conflict met Rusland te belanden. Die waarschuwing komt van het hoofd van de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst. Het gaat nog niet om acuut gevaar, maar om steeds meer zogeheten hybride oorlogsvoering door de Russen, zoals het incident met de drone op de luchthaven in Leipzig onlangs. Volgens diezelfde bron zijn de Russische aanslagen op Til in Duitsland mogelijk op militaire transporten. Recent neemt de steun voor Oekraïne bij de Duitse bevolking af, net omdat Rusland Duitsland meer in het vizier neemt. En ex-voetballer Olivier de Schacht krijgt een persoonlijke uitnodiging om vrijdag met zijn dochter te komen kijken naar de interland van de Red Flames tegen Polen. De sponsor van de Nationale Vrouwenelf doet dat nadat de Schacht zich vorige week in een voetbalpodcast laatdunkend uitliet over de kwaliteit van het vrouwenvoetbal. De Flames staan voor een cruciaal tweeluik tegen de Polen in de kwalificaties voor het WK. De heenmatch is vrijdag in Leuven. De nacht is koel, de minima dalen tot 9 en in de Hoge Venen zelfs tot 3 graden. Kans op mist in de ochtend, daarna nog wat hogere wolkenvelden, maar ook zon. En maxima van 18 tot 22 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Bij de studentenprotesten in Wallonië zijn tientallen relschoppers opgepakt, onder andere in Charleroi, Aarlen en Gosselies. Daar is ook een dertigtal minderjarigen bij. De protesten duren nu al zo'n week. Ze zijn in oorsprong gericht tegen besparingen en een lerarentekort in het Franstalig onderwijs. Maar opnieuw lijken extreem linkse groeperingen het protest aan te grijpen om zich in het tumult te mengen. Zo zijn op diverse plaatsen branden gesticht en vernielingen aangericht. In Luik zijn 18 politiemensen gewond geraakt bij de protesten en 4 combi's gedeeltelijk vernield. Voorlopig is onduidelijk hoeveel mensen gerechtelijk zijn aangehouden. Een man van 30 uit kustgemeente Kokzijde krijgt 15 maanden cel voor oplichting. Toen hij nog in Tongeren woonde, deed de man boodschappen voor zijn minder mobiele buurvrouw, maar kocht met het geld voor zichzelf drugs en een drone. In totaal truggelde hij haar €3.300 af. Dezelfde man stond ook terecht voor online oplichting. Op tweedehands websites verkocht hij telefonie en computers die hij na betaling van het bedrag nooit leverde. Duitsland loopt het risico om in een gewelddadig conflict met Rusland te belanden. Die waarschuwing komt van het hoofd van de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst. Het gaat nog niet om acuut gevaar, maar om steeds meer zogeheten hybride oorlogsvoering door de Russen, zoals het incident met de drone op de luchthaven in Leipzig onlangs. Volgens diezelfde bron zijn de Russische aanslagen op Til in Duitsland mogelijk op militaire transporten. Recent neemt de steun voor Oekraïne bij de Duitse bevolking af, net omdat Rusland Duitsland meer in het vizier neemt. En ex-voetballer Olivier de Schacht krijgt een persoonlijke uitnodiging om vrijdag met zijn dochter te komen kijken naar de interland van de Red Flames tegen Polen. De sponsor van de Nationale Vrouwenelf doet dat nadat de Schacht zich vorige week in een voetbalpodcast laatdunkend uitliet over de kwaliteit van het vrouwenvoetbal. De Flames staan voor een cruciaal tweeluik tegen de Polen in de kwalificaties voor het WK. De heenmatch is vrijdag in Leuven. De nacht is koel, de minima dalen tot 9 en in de Hoge Venen zelfs tot 3 graden. Kans op mist in de ochtend, daarna nog wat hogere wolkenvelden, maar ook zon. En maxima van 18 tot 22 graden.

Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

Bij de studentenprotesten in Wallonië zijn tientallen relschoppers opgepakt, onder andere in Charleroi, Aarlen en Gosselin. Daar is ook een dertigtal minderjarigen bij. De protesten duren nu al zo'n week. Ze zijn in oorsprong gericht tegen besparingen en een lerarentekort in het Franstalig onderwijs. Maar opnieuw lijken extreem linkse groeperingen het protest aan te grijpen om zich in het tumult te mengen. Zo zijn op diverse plaatsen branden gesticht en vernielingen aangericht. In Luik zijn 18 politiemensen gewond geraakt bij de protesten en 4 combi's gedeeltelijk vernield. Voorlopig is onduidelijk hoeveel mensen gerechtelijk zijn aangehouden. Een man van 30 uit kustgemeente Kokzijde krijgt 15 maanden cel voor oplichting. Toen hij nog in Tongeren woonde, deed de man boodschappen voor zijn minder mobiele buurvrouw, maar kocht met het geld voor zichzelf drugs en een drone. In totaal truggelde hij haar €3.300 af. Dezelfde man stond ook terecht voor online oplichting. Op tweedehands websites verkocht hij telefonie en computers die hij na betaling van het bedrag nooit leverde. Duitsland loopt het risico om in een gewelddadig conflict met Rusland te belanden. Die waarschuwing komt van het hoofd van de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst. Het gaat nog niet om acuut gevaar, maar om steeds meer zogeheten hybride oorlogsvoering door de Russen, zoals het incident met de drone op de luchthaven in Leipzig onlangs. Volgens diezelfde bron zijn de Russische aanslagen op Til in Duitsland mogelijk op militaire transporten. Recent neemt de steun voor Oekraïne bij de Duitse bevolking af, net omdat Rusland Duitsland meer in het vizier neemt. En ex-voetballer Olivier de Schacht krijgt een persoonlijke uitnodiging om vrijdag met zijn dochter te komen kijken naar de interland van de Red Flames tegen Polen. De sponsor van de Nationale Vrouwenelf doet dat nadat de Schacht zich vorige week in een voetbalpodcast laatdunkend uitliet over de kwaliteit van het vrouwenvoetbal. De Flames staan voor een cruciaal tweeluik tegen de Polen in de kwalificaties voor het WK. De heenmatch is vrijdag in Leuven. De nacht is koel, de minima dalen tot 9 en in de hoge venen zelfs tot 3 graden. Kans op mist in de ochtend, daarna nog wat hogere wolkenvelden, maar ook zon. En maxima van 18 tot 22 graden.

Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.

0: In de Hoge Venen is een provinciaal rampenplan afgekondigd na een natuurbrand. Volgens de eerste informatie is ongeveer 1000 hectare getroffen. De hulpdiensten volgen de situatie op. In Cannes, bij Riemst, is een plezierbootje tijdens het koken in vlammen opgegaan. Twee opvarenden raakten gewond. De scheepvaartpolitie onderzoekt de omstandigheden van de brand. Een 20-jarige gedetineerde is bij een ontsnappingspoging uit de gevangenis van Lantin vastgeraakt in een technische schacht. De man raakte in paniek. Over zijn verdere toestand is geen informatie bekendgemaakt. Brahim Attaib heeft na 15 jaar afscheid genomen van radiozender MNM. Daarmee komt een einde aan zijn lange samenwerking met de zender. In Roeselare organiseren de Stad en Arctos VZW deze zomer opnieuw taalkamp en taalspurt. Anderstalige kinderen en jongeren kunnen er spelenderwijs Nederlands oefenen. In Zwevenzele is vrijdagmiddag de voorkant van een geparkeerde Mercedes uitgebrand. Over de oorzaak van de brand en eventuele gewonden is geen verdere informatie bekend. De disciplinaire raad voor het profvoetbal bestraft Standard en Charleroi na de Waalse derby. Beide clubs moeten één thuismatch zonder fans spelen. Ze krijgen ook elk een boete van 10.000 euro. Drie renners van UAE-team Emirates zijn buitentijd aangekomen in de zevende etappe van de Ronde van Portugal. Ze moeten daardoor de wedstrijd verlaten.
1: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.